De kantate Wachet, beet het, wachet van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door koor, solisten en orkest onder leiding van Ton Koopman. Bach had een prachtige baan als hofcomponist in Weimar van 1708 tot 1717. Dat betekent vanaf zijn 23ste dus. Een jonge, geniale en ambitieuze man. Hij schreef al de prachtigste dingen, maar hij leerde ook veel. Onder andere van Vivaldi. Hij kende Vivaldi niet, maar van wie de zoon van een van de hertogen van Weimar, Johann Ernst von Sachsen-Weimar, muziek voor Bach had meegenomen. Deze zeer muzikale zoon van de hertogelijke familie, die overigens vreselijk veel ruzie onderling maakte, die zoon die ging uit in Amsterdam. En daar werd, aan de grachten, de Amsterdamse grachten, de muziek van Europa gedrukt. En ook de muziek van Vivaldi. En je kunt je voorstellen dat Bach met die muziek onder de arm naar het grote orgel snelde, naar boven klom en daar op het orgel die heerlijke vioolconcerten speelde. U hoort nu de orgelbewerking van Vivaldi's Concert Opus 3 nummer 8, uitgevoerd door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar.

Pieter van Dijk speelde op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar een concert van Vivaldi, het concert opus 3, nummer 8, en dat in een orgelbewerking uiteraard. Maar hoe klinkt nu het origineel? Wel, we hebben hier een opname van I Musici di Zagreb van het Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 dus, in A kleine terts. En dat is uit L'Estro Armonico, opus 3 van Antonio Vivaldi. En de delen zijn Allegro, Largo en Allegro.

Wel, dat was dus achter elkaar een orgelbewerking, gespeeld door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En dat waren het dan tenslotte I Musici, die Zagreb met het origineel, Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 in A kleine terts van Antonio Vivaldi. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert Jan Bach.

uit het Wohltemperierte Klavier. Er werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate. Nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate en wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Wohl mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrankt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek hem het volgende, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven. Zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz

konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sied zum Leben vormt van die heerlijke pianobewerking van Myra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel anderhalf uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Frits Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

Aldus de kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. U hoorde de Bach-dirigent Fritz Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs. En wat u in ieder geval hoorde was Jesu bleibend meine Freude, ofwel Jesu Joy of Man's Desiring. Nou, het gaat soms best wel heel erg ver met al die bewerkingen van dat Jesu bleibend meine Freude. Maar het is wel ontzettend leuk. Oordeelt u zelf, we hebben er een heel stelletje op een rij gezet.

tussen 1 uur en 2 uur. We heten u weer welkom bij Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We hadden het er gisteren al over. Voor de tweede kerstdag volgt Bach hetzelfde procedé. Bach plundert een wereldlijke kantate ten behoeve van het kerkelijke Weihnachtsoratorium, meteen al een paar maanden na de uitvoering daarvan. De adel zat toch in de eigen kapellen en het gewone kerkvolk was niet bij de feestjes van de adel. Hier gebruikt hij delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. Dat is Bachs werk in Verzeichnis 213. Een drama per musica voor de verjaardag van kroonprins Friedrich Christian op 5 september 1733. U hoort de sopraanaria Schlafe mein Liebster und Pflege der Ruhe, een liefdesaria die Bach zal omzetten en verbeteren voor alt als Schlafe mein Liebster, genieße der Ruhe. U hoort Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en de sopraan is Anne Grimm.

U hoorde twee delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En na de wereld nu de kerk, de kantate 2 uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. Een van de mooiste kantates van Bach. Nieuw componeert hij het begin, een symfonia voor orkest, een topstuk, een van de subtielste. De twee traversofluiten wedijveren met de twee oboe d'amore en de twee da caccia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten ze op prachtige wijze. Dat is theologie van Bach. Het gaat om de menswording Gods met kerst, de incarnatie. Zoals ergens op een Duits station stond opgekalkt: Mach es wie Gott, weer de mens. De hobo's staan voor de aardse, dat is de herderlijke kant. De herders, aardse kan het niet. En de fluiten daarentegen voor de goddelijke, hemelse kant. Het is een spannend stuk op weg naar harmonie. De heerlijke, haast wellustige altaria is een van de mooiste in Bach's oeuvre. Hij duurt haast 10 minuten. Er komt geen einde aan het welbehagen, want daar gaat het hier om. Labe die Brust en finde die Lust. En dan ineens worden wij uit de zachte, bevredigende gevoelens gewekt door een hemelbestormende fuga voor koor. Ere sei God. Haast onzingbaar virtuoos, duizelingwekkend. Het is inderdaad een hele zware opgave, met name voor amateurkoren. Maar u hoort hier een uitvoering door René Jacobs met het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn. Op dit moment het beste barokorkest van het continent. De mannenalt Andreas Scholl zorgt voor een hoogtepunt in deze tweede kantate.

En zo hoorden we Andrea Scholl samen met de Academie für Alte Musik en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs in de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. We sluiten af met echte klaversimbelmuziek, Bachwerkenverzeichnis 806 nummer 1 uit de 6 Engelse suites. Er zijn 6 Franse suites, 6 cello-suites, 6 Brandenburgse concerten, 6 vioolsonates en 6 Schubler-choreerden. Als er 6 staat, dan is dat voor Bach een belangrijk werk, want 6 staat voor 2 keer 3 en dat is in Bachs getallenmystiek een belangrijk getal. Kijk, 3 maal 3 is te veel van het goede, 6 is net menselijke volmaaktheid. Wel oordeelt u zelf, hier is Gustav Leonhard. Hij speelde dit in 1984 in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

geen dag zonder Bach. Namens de concertzender Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We laten weer een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk is dat naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. We hebben het over de prins Friedrich Christian. We hadden het er gisteren al over. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met de deugd, tugend. U hoort weer Ton Koopman en zijn mensen. Christian Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, zij is de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Zij zingt de partij van Hercules. Een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten de vrouwen namelijk wel zingen, maar in de kerk niet.

Dat was een deel uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. U hoorde Christian Prégardien, Elisabeth von Magnus, het geheel met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. En dan hoort u nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Johann Sebastian Bach. Hij was toen 49. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het swingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij eer. Die omzettingen, de parodieën, mag je ze wel noemen, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen, maar ze kloppen emotioneel. Dus qua affect altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. En dan begint Bach in zijn componeerstube aan de omzetting voor de altaria's, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, maar haalt dat dan ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze dies selige Wunder ein. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarme dich uit de Matthäuspassie, maar nu 7 jaar later verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, de dirigent. En dat is dan meteen de derde opname van Nicolaus Arnoncourt van het Weihnachtsoratorium. Hij maakte er dus 3, en dat deed hij ook bij de Matthäuspassie bijvoorbeeld, en dat mag wel heel uitzonderlijk heten. En dat alles uiteraard met, zoals gezegd, Bernarda Fink, maar ook met het Arnold Schoenberg-koor, met het Concentus Musicus Wien van Nicolaus Arnoncourt, en verder met Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Finley. En de kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootste en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantaten nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over trouwens.

U hoorde de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag, Herrscher des Himmels, Erhöre des Lallen, van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerenden Bernarda Fink, Christiane Schäfer, Werner Gura, Gerald Findy en het Arnold Schönberg Koor met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, de koralen, die hij sinds zijn jeugd kende voor orgel, te bundelen en te bewerken. Het was een boekje waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door en beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen, dan weer instrumentaal. Een aantal is goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoog, daar kom ich her, of in Dulci Jubilo en Jesu meine Freude.

Goedemiddag. We zitten weer tussen 1 en 2 uur bij de Concertzender. En dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. En ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen we het nog maar even. Geen Dag Zonder Bach, dat betekent iedere werkdag zijn we er tussen 1 en 2. En in het weekend, dan moet u het zelf maar even uitzoeken. Iedereen heeft wel iets in de kast staan of kan ergens anders iets van Bach of zijn voorgangers of nazaten beluisteren en desnoods ontvreemden. Goed, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, de jaarwisseling slaat toe in deze tijden. Voor Oudjaarsdag 2012 luisteren we naar de kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Dat is BWV 28. En dat is ooit geschreven voor de zondag voor Oudjaar in 1724. Bach hield ervan de seizoenen en de overgangen goed te markeren met zijn cantates. Hij kijkt terug op het aflopende jaar en geeft moed en goede hoop voor het nieuwe. En dat nieuwe jaar was toen 1725. Ga maar naar, dat is nagenoeg 3 eeuwen her. Wat mooi dat we deze muziek hebben, nu in deze tijd. Want hij klinkt nog fris en actueel, al zijn de teksten uit een duidelijk andere tijd. De sopraan zingt de tekst duidelijk en verstaanbaar in een heerlijke dansante begeleiding. En dan volgt er een ontzagwekkend koor van 4,5 minuten. En dat is Bach op zijn best. Een verpletterend koor, noemt Bach-kenner Maarten het Hart het. En ja, die kan het weten, vindt de samensteller Govert-Jan Bach, Maarten het Hart. Maar het kan niet op, want de kantate kent nog een prachtig duet voor alt en tenor, voor het slotkoraal klinkt. En zo'n slotkoraal is altijd gebaseerd op een bekend kerstlied uit die tijd. De mensen kenden dat heel goed, vaak uit hun hoofd, maar tijdens de dienst mochten de beminde gelovigen alleen inwendig meezingen. Ze kregen in de urenlange kerkdienst genoeg momenten waarin ze zelf mochten zingen, maar nu even niet in het vierstemmige slotkoraal van de kantaten. De uitvoerenden zijn Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, ofwel mannenalt of countertenor, zo u wilt, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Een prachtig slotkoraal, gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstmis achter de rug. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een bekend kerklied. Dat is wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De zes partita's voor klavercimbalsolo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad. Maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik, onder meer aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano als klavercimbeluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78-toerenplaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir. En dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de Partita 1 als origineel op klavercimbel. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

U hoorde de partita nummer 1 en de uitvoering door de pianist Dino Di Patti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen, bewerkingen van Busoni, Nun Komm, Der Heiden Heiland en Ich Ruf zu dir. En dan nu het besluit, dan horen we dat heerlijke energieke vioolconcert in E groot, stralend, swingend, pittig. Een topuitvoering door Sigiswald Kuiken en zijn ensemble La Petite Bande. Zoals het hoort, een heel klein orkestje met enkelvoudige bezetting van iedere stem, eerste, tweede viool, altviool en basso continuo. Muziek die nooit verveelt, remedie tegen depressies, depressies die deze jaarwisseling zich misschien kunnen voordoen. Ik zou zeggen, houd vol, u weet het, geen dag zonder Bach.

U hoorde een uitvoering door La Petite Bande, de leiding van Sigiswald Kuiken, viool, van het vioolconcert in E groot, Bachs werkenverzeichnis 1042. En daarmee sluiten we dit programma af. Wij zijn er morgen weer van 1 tot 2 uur. Misschien een beetje merkwaardig, want geen dag zonder Bach betekent eigenlijk geen werkdag zonder Bach. En morgen, ja, wie werkt er? Ja, bij de omroep wordt er in ieder geval gewerkt. En bij het openbaar vervoer en zo kennen we nog wel een paar instellingen. Maar morgen is dus geen 100% werkdag. Eigenlijk een beetje een zondag, maar wij zijn present. Daar kunt u van op aan, van 1 tot 2 uur op de nieuwjaarsdag. En ook die week daarna in ieder geval. Einde van dit programma dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Een goedemiddag. Het programma Geen Dag Zonder Bach. En voor de goede orde, ook al is het toevallig nieuwjaar, dan

en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerklieden, ofwel koralen, aan toe. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantaten die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian van Sachsen en werd uitgevoerd in Café Zimmermann aan de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins die zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hij hoorde er natuurlijk wel van. Bach hoopte nog steeds hofcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn Hohe Messe aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. U hoort nu Ton Koopman met zijn koor en orkest en de solisten Anne Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens.

Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. De wereldlijke kantate BWV 213 van Johann Sebastian Bach. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Am Fest der Beschneidung Christi, kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft dus net een aantal stukken in de wereldlijke kantate voor de Prins van Saxe gehoord. En nu de muziek voor die ander, de koningszoon Jezus Christus, van wie de besnijdenis, traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag, wordt gevierd. De rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor het hof, maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving, de nieuwe naam. Emmanuel, du süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, oftewel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Het is eigenlijk zoiets, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar het is wel zo, zoals Tony, die uit de West Side Story, Maria, Maria zingt. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, zo klinkt dat dan ongeveer. Zoals de verliefde Tony haar naam bezingt bij Bernstein, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijke daarna is de echo-aria voor sopraan. Het barokke spielerij, maar die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Bach, de theoloog, laat aan het eind horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Hij is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst: Jezus richte mijn beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed, positief teken staan. We hebben gekozen voor de bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Aline Auger, die vaak in het concertgebouw optrad en ook gelieerd was aan een van de bestuursleden van het concertgebouw. Aline Auger dus, met verder Peter Schreier, die ook zo uitstekend kan dirigeren trouwens, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en Philharmoniker, een en ander onder leiding van Martin Vlemig. En het is nog een opname, een mooie opname, uit de oude Duitse Democratische Republiek, de DDR.

U hoorde de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium Am Fest der Beschneidung Christi. De kantate voor Nieuwjaarsdag 1735 was dat. En het was een opname van Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker uit Dresden onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgenmiddag weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag althans van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. We doen met Bach ook nu weer even aan hergebruik. Voordat we de vijfde kantate van het Weihnachtsoratorium horen, luisteren we naar de wereldlijke kantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, dat is BWV 215. Deze kantate heeft Bach in 3 dagen moeten schrijven, en wel voor de komst van het keurvorstelijk echtpaar naar Leipzig. Ze besloten pas op het laatste om ook Leipzig maar even aan te doen, en er werd uitgevoerd op het ruime Marktplein in Leipzig op 4 oktober 1734. Van heinde en verre waren duizenden toegestroomd voor deze gebeurtenis. Als eerste muziek klonken de trompetten in Adventum Regis bij de komst van de koning. Tweekorig werd er gezongen. Later zou Bach dit stuk gebruiken voor zijn hohe messen om de komst van die andere koning, Jezus, te beschrijven als die Jeruzalem binnenkomt onder Hosanna, Hosanna. En ook dan 8-stemmig. Slechts de sopraanaria zal Bach hergebruiken voor zijn Weihnachtsoratorium. Hij noemde deze stukken dramma per musica, muziekdrama's. Omdat de opera in Leipzig door de kerkenraad was gesloten, was er een honger naar opera ontstaan. En Bach die voorziet daar best een beetje.

werden uitgevoerd. En bovendien waren dit de snabbels waar Bach dol op was. Hij verdiende aan zo'n opvoering 50 thaler. En dat was zo'n beetje zijn halve jaarsalaris bij de Thomasschule. Het slotkoor heeft een Hendeliaans allure die doet denken aan diens Chandler's Anthems. Leipzig was wel de tweede stad van Duitsland, maar nog geen Londen. De schaal van de Hendeliaanse werken die werden uitgevoerd in de wereldstad Londen was veel groter. Of de muzikale inhoud ook groter was, dat wagen velen te betwijfelen. Zeker Ton Koopman, hier vergezeld van de sopraan Els Bongers, de tenor Paul Ekneul, de bas Klaus Mertens en zijn Amsterdam Baroque Orchestra.

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, van Johann Sebastian Bach. Een kantate, uitgevoerd door Els Bongers sopraan, Paul Agnew tenor, Klaus Mertens bas en The Amsterdam Baroque Choir and Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dan nu van de wereldse naar de kerkelijke kant, de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium, Ehre sei dir Gott gesungen. Er werd uitgevoerd op de zondag na nieuwjaar 1735. Thema is de komst van de drie wijzen uit het oosten die het kind zoeken, maar het niet kunnen vinden, en de gemene koning Herodes om aanwijzingen vragen. Maar de alt zingt, zoekt hem in mijn hart, in mijn broest. Dit is geheel volgens de mystieke kersttraditie waarin God in ons harteke moet wonen. Maak je daar een schouw. God is niet buiten je, op plaats X, maar in je innerlijk. Naar die diepteervaring verwijst het Weihnachtsoratorium constant. Na de prachtige basaria, een bewerking van de sopraanaria uit BWV 215 die u net gehoord hebt, schuift Bach het dramatisch verloop van deze geschiedenis weer naar voren. Want koning Herodes heeft boze plannen en wil de koningen daarvoor gebruiken. Want hij is niet in staat het kind te vinden. Hij weet niet waar het kind is. De man die zowat zijn hele familie uitmoordde om aan de macht te blijven. Bach ontpopt zich nu in het Weihnachtsoratorium niet alleen als een groot componist, maar ook als de regisseur van een spannend drama. Als een Francis Ford Coppola van de 18e eeuw ontpopt hij zich als een virtuoos regisseur met gevoel voor suspense. Luister hoe Bach dictator Herodes laat schrikken van de geboorte van zijn rivaal in de kribbe. Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jeruzalem. Dan komt er een wonderbaarlijk mooi terzet ingezet door de viool, waarin de stemmen zich afvragen of het toch wel goed komt met zo'n tiran in de buurt. De alt verbreekt het wanhopig klagen van sopraan en tenor met de woorden Schweigt, er ist schon wirklich hier. Hij is al echt onder ons, maak je geen zorgen, dat komt goed. En dit is een kolfje naar de hand van barok operadirigent René Jacobs met Dorothea Rushman, Andrea Scholl, Werder Gura, Klaus Hager, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium Ehre sei dir, Gott gesungen van Johann Sebastian Bach. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach.

Goedemiddag, de Concertzender presenteert ook vandaag weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, 6 januari dus, en wel van het jaar 1735, klonk het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Altijd tweemaal, 's morgens in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk daar in Leipzig. De Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken bestaan nog en overigens, ze zijn vaak te zien op tv-opnamen met concerten uit die kerken. En ik herinner me zelfs nog dat ik een mooi programma, twee zelfs, mocht presenteren voor de NOS-televisie. Het waren concerten in het Bachjaar, ik geloof dat het 2000 was, maar dat moet ik bij Govert Jan Bach nog eens navragen. Maar goed, we hebben het nu over 1735. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Het is erg dat we zo'n 100 kantaten en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat, laten we zeggen, dat de schade meevalt. De plot van deze zesde kantate gaat erom dat Herodes het pasgeboren kind niet weet te vinden en dus niet uit de weg kan ruimen. Thema is dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes gaat af, hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en al zijn soldaten. De kantate heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijand.

Jolzen feinde Schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schliek, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C-groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt: het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

Hans Fagius speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Fal in Zweden dit preludium en de fuga in C-groot, Bachs werkenverzeichnings 547. En tot slot BWV 1055 voor de warme hobo d'amore, de liefdeshobo. Ja, dat is eigenlijk een hypothese, een veronderstelling qua bezetting. We weten niet echt voor welk instrument het geschreven is, maar het past wondermooi. Laat u ontroeren door dit heerlijke concert. U hoort Anthony Robson, Obo d'Amore. En verder het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch.

Aldus het concert BWV 1055 voor Oboe d'Amore door Anthony Robson als solist met het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Balfisch. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Maandag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer met een weekje Bach tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Geen dag, althans geen werkdag, zonder Bach. Iedere werkdag dus van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. We beginnen deze week weer met een publiekslieveling, de kantate BWV 12. Weinen, klagen, zorgen, zagen, voor zondag jubilaten. De eerste keer werd die kantate uitgevoerd op 22 april 1714 en dat was in Weimar. Deze behoort tot 40 kantates die Bach daar componeerde. Iedere maand produceerde hij daar in Weimar een kantate. Dus niet elke week, zoals dat moest later in Leipzig, waar hij later nog tot zijn dood zou werken. Dit is de tijd dat Bach sterk werd beïnvloed door Vivaldi. Het eerste koor doet dan ook aan een stuk van Vivaldi denken. Een soort lamento, een klaagzang van de verlaten geliefde, uit een wereldlijke kantate overigens. Hoe heerlijk begint deze muziek met die zoekende en verdrietige, soms wanhopige hobo. En dan zet het koor in met die zware tekst: weinen, klagen, zorgen, zagen. Ja, als je het vertaalt, dan ben je de spanning al kwijt. Dan komt er een koor dat bij de oplettende hoordertjes de oren doet splitsen. Ja, het crucifixus van de Hohe Messe komt voorbij. Het emotionele zwaartepunt van de grote mis van Bach. Even ligt de spanning in dit beginkoor op en dan komt de klaagzang weer terug. Wir müssen durch viel Trübsal, zingt de alt uit, voor de eeuwige rust komt. Ellende blijft er. En in dit soort muziek, ja, dan helpt het zo goed om het daarin uit te houden. Na een prachtig aria voor alt en hobo komt de bas ons aansporen om Christus te volgen. Mystieke tekst, umfassen, kussen, nicht lassen, heel lijfelijk. Ich küsse Christi Schmach. Vervang Christus met een dierbare die leidt of naar wie je verlangt. Nou ja, dan heb je een actuele tekst die je kan troosten. De tenoraria besluit de kantate voor het slotkoor. In de trompet horen we een koraal, Jesu meine Freude. Een beetje blauw in de grijze, zware lucht. Wel, de uitvoerenden zijn Daniel Taylor alto, Mark Patmore tenor, Peter Kooi bas en verder het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe, Bachs Werkenverzeichnis 232, deel 2, Symbolum Nicenum. U hoorde een uitvoering van het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, met als solisten Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Pieter Harvey, bas. Het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag in ieder geval op de concertzender van 1 tot 2 uur. Wat dat betreft tot morgen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Geen dag zonder Bach. Dus daar gaan we weer. Goedemiddag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ja, de cantates. We grossieren er niet in. Maar het toeval leidt ons vandaag weer naar een treurkantate van Bach. En nog wel nummer 13. BWV 13. Als dat geen ongeluk brengt. Meine Seufzer, meine Tränen voor de zondag na Epifanie, ofwel Drie Koningen als u dat wilt. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 januari 1726 in Leipzig. Het is werkelijk een van de verdrietigste cantates van Bach. Beide aria's in mineur, vol met dissonante, schrijnende akkoorden, intervallen, die overigens, moet u weten, in de middeleeuwen nog verboden waren, want zo heftig zijn ze. Maar het wonder van Bach is altijd dat hij in de grootste treurnis altijd troost brengt. Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. Waar wij nog maar kunnen stamelen, daar gaat zijn muziek door troost und trauer. Maar waarom deze kantate op de zondag van het bruiloftsmaal, waar de wijn maar niet opraakt? De tekstschrijver van Bach, een zekere Lems, was net als Bach ingevoerd in de Lutherse mystiek. En daarin gaat het niet om het samenvallen met de godheid, nu in dit leven, zoals dat kan in de katholieke traditie, maar pas in de dood. De Unio Mystica is het bruiloftsmaal van de dood waar we ontvangen worden door God aan gene zijde. Het element van de wijn, die tijdens het bruiloftsmaal maar niet opraakt door het wonder van Jezus, versterkt nog die doodsfeer. Het verwijst naar het bloed van Christus dat voor de gelovigen heeft gevloeid. Wel terug naar de kantate zelf, wat een begin. Geen openingskoor, maar meteen een tenoraria die je doet huiveren of je tranen tevoorschijn haalt. We horen twee blokfluiten en de hobo da caccia, de Gethsemane hobo. De blokfluiten kennen we ook uit de Matthäus Passion. Schmerz, was zittert das gekweelte herz, ook voor tenor. Ja, in die sfeer zitten we. En dit is 1 jaar voordat de Matthäus Passie werd geschreven. De tweede aria is die voor Bas, even ontzagwekkend. De blokfluiten worden nu begeleid door de viool en niet meer door de caccia. Minder onbarmhartig, maar het snijdt nog dieper in de ziel. En dat langer dan 10 minuten. Wel 5 minuten langer dan de langste aria uit de Matthäus Passion. Echsen und erbarmlich weinen, zingt de Bas. Deze cantate is een korte, maar echte drama per musica, voorbode van de Matthäuspassie. Het is puur Lutherse lijdensmystiek. De Unio Mystica wordt muzikaal voorbereid en haast ervaarbaar gemaakt. En toch troost het, toch is het mild. Geen muziek in het terreur van het lijden is milder dan die van Bach. Een historische uitvoering gaat u nu horen. In 1972

En dat was BWV 14, Wäre Gott nicht mit uns dies Zeit, voor de vierde zondag na Epifanie. Uitgevoerd door Joanne Lenn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en de Monteverdi Choir en het English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoort nu, zo straks, de partita nummer 1 in Bes, BWV 825. En wel uitgevoerd door Pieter-Jan Belder op klavercimbel. Vorige week hoorde u het nog in de romantische uitvoering op piano door Dino Lipatti. Prachtig, maar u kunt je afvragen, komt Bach hiermee tot zijn recht? Als Bach zo'n Steinway had gehad, als ongetwijfeld de Roemeense pianist Lipatti gebruikte, dan had hij daarvoor heel andere muziek geschreven, met inzet van het pedaal bijvoorbeeld. Hij had nu eenmaal alleen het klavercimbel. De tekortkomingen van het klavercimbel hebben aanleiding gegeven tot ontwikkeling van een instrument dat hard en zacht kon spelen. Forte en piano, dus de forte piano. Maar die was er in Bach's tijd nog niet. Vandaar nu ruimte en aandacht voor de helderheid van het klavercimbelgeluid in deze uitvoering van de voortreffelijke Nederlandse klavercinist Pieter-Jan Belder.

De partita nummer 1 in Bes van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Pieter Jan Belder, klaverzimbel. Misschien is dit even een goed moment om u op de Bachdagen aanstaand weekende in Utrecht en Amsterdam te wijzen. Een prachtig programma, zaterdag 19 januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. U kunt zelfs een scratch zingen. U kunt dan meezingen als het ware. Onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Nou, als u info wil zien, dan kunt u dat vinden bij oudemuziek.nl. De tune, de herkenningsmelodie, zeg maar, van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, aan het begin, die tune, dat is de inzet van Bachs eerste klavierconcert met gebruik van verschillende uitvoeringen, onder meer die van de meesterpianist Murray Peraia. Murray Peraia speelt weliswaar geen klaverzimbel, maar het is één en al lichtheid in zijn aanpak. Transparantie, dans en spiritualiteit overheersen in zijn uitvoeringen. Wel, we horen het klavierconcert nummer 2, dit keer dus in E groot, BWV 1053... met de Academy of St. Martin in the Fields. Uiteraard Murray Peraia aan de piano. En, zoals dat gebruikelijk is bij Peraia, hij dirigeert ook.

En zo besloten we dan met het klavierconcert nummer 2 in E groot van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Pariah met The Academy of St. Martin in the Fields. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

De concertzender presenteert weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we gaan aan het begin weer even naar de cantates. Cantate 15 is abusievelijk aan Bach, Johann Sebastian, toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bach-gezelschaft van zijn neef Johann Ludwig Bach te zijn. Ja, een opname van die cantate konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil daar bij dat nieuwe Bach-gezelschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikt papier en de handschriftanalyse. De cantate 16 is een nieuwjaarscantate die we reserveren voor nieuwjaar 2014. Op de lange baan schuiven dus. En daarom is nu cantate BWV 17 weer dankopfert der Preiset mich aan de beurt. Deze cantate nu staat in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerkliederen uit de 16e eeuw, en sommige kennen we daarvan, bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt werden. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra.

En dat was de kantate BWV 17, Weer dank opfert der prijzet mich, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra. In aflevering 22 de cello suite nummer 3 in F groot, in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Ja, we weten het ook Spaans voor een gerecht in de paella bijvoorbeeld, garnalen, de gamba's. Maar gamba is hier Italiaans voor been, want het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn zes snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans. We horen de gambist Paolo Pandolfo.

Dat was de cello suite nummer 3 in F groot van Bach. En die werd uitgevoerd door Paolo Pandolfo Gamba. Ja, u luistert nu naar dit programma op dit moment tussen 1 en 2. Maar u moet weten, alles is dag en nacht overal ter wereld terug te vinden. Ja, dit programma, het is niet te geloven, over de hele wereld. Op internet natuurlijk. Dan moet u zijn bij www.concertzender.nl. Iedere aflevering van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, is daar terug te vinden. En kijkt u ook dan onder het dossier Geen Dag Zonder Bach. En u vindt ook nog allerlei details en informatie over de gedraaide cd's en platen. Wel, tot slot een fluitsonate, die eigenlijk door de bezetting meer een trio-sonate is. Galant, verfijnde muziek. En door puikenspelers uitgevoerd, hun namen kent u allemaal. Ze dirigeren ook zonder uitzondering. De fluitsonate in E-klein dus, door Stephen Preston, Traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, gamba.

U hoorde de fluitsonate in E klein van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnick, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons tussen de middagprogramma van 1 tot 2, Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. En we beginnen op de concertzender met het weer. Ja, ja. Sneeuw valt uit de hemel. Let maar op. Aan het eind van de week hebben we hier, aan het begin van dit uur, weer zo'n lievelingskantate van Johann Sebastian Bach. Gleich wie der Regen und Schnee von Himmelfeld. BWV 18 is dat. Het is een van de vroege kantates uit de Weimar-periode, mogelijk uit 1713. En een jong genie is hier bezig. Zie het portret van de jonge Bach op onze website onder dossiers. Daar staat dat allemaal. En dan zie je ook het portret van de jonge Bach, wilskrachtig, vastberaden, fijngevoelig. In Weimar kreeg de leergierige jonge Bach muziek van Vivaldi in handen, die hierdoor een van zijn laatste leermeesters werd. In de openingssymfonia horen we deze Italiaanse invloed. We denken aan Vivaldi's La Notte, waarin een indringende sfeer wordt geschapen. En Bach gaat nog verder. Hij gebruikt hier vier altviolen en fagot om een nog indringender sfeer te verwezenlijken. U moet weten, even iets uit de keuken, samensteller Govert-Jan Bach had deze tekst onder handen toen de eerste sneeuw hier in Nederland viel. Een zware lucht is zwanger dan van regen en sneeuw. En dat is nou precies de tekst van deze kantate. Bach gebruikt het beeld van de profeet Jesaja, waarin regen en sneeuw uit de lucht valt, de aarde doordesemt en dan weerkeert naar de hemelen. En zo moest het woord Gods in goede aarde vallen, voor het als geloof weerkeerde naar God. In dat soort beelden verkeerde men toen. In de muziek hoor je dat neergaan en opgaan heel duidelijk. Het beeld van de aarde die bevochtigd wordt is natuurlijk een oerbeeld van de eeuwige wiederkeer der dingen. De Italiaanse invloed horen we ook in de zang, want nadat de bas de Bijbelwoorden gezongen heeft, klinkt er een hoogst innovatieve aanpak die aan de vroege opera doet denken. Dus eigenlijk meer Monteverdi dan Verdi, hoort u dan. Laten we het zo maar even zeggen. Recitatieven die worden afgewisseld met indringende zang, afgewisseld door een litanie, een soort zeurende, indringende tekst die steeds herhaald wordt, hier door de sopraan. In Weimar was een prachtige paleiskerk in het slot, waarin orgelkoor en orkest wel op 27 meter hoogte stonden en ze vanaf die hoge balustrade als het ware vanuit de hemel naar beneden zongen, daar beneden waar het hof zat te luisteren. De paleiskerk, de Himmelsburg, een burcht die haast tot in de hemel reikte, die in 1774 afbrandde, werd als een architectonisch en akoestisch wereldwonder beschouwd. Bach maakte handig gebruik van die architectuur en laat het jongensopraantje die tekst zingen als was hij een engel van boven. De enige aria is ook nog voor deze jongensopraan. Later zou Bach hetzelfde effect realiseren in het beginkoor van de Matthäuspassie, wat abusievelijk het jongenskoor wordt genoemd. De koren uit Bachs tijd bestonden alleen uit jongens en mannen. En daarom kozen we voor de prachtige opname uit 1971... onder leiding van de pionier toen, Nicolaus Arnoncourt, één Wiener Zangerknabe, Kurt Equilutz en Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 84, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent met Dorothee Miltz. In veel kantates en passionen of oratoria vergast Bach ons op concertjes die dan de inleiding vormen van een prachtige aria. En daarna gaan die instrumenten ook concerteren met de stem. Dat kon u net horen in de tweede aria in de sopraankantate. Dan nu het heerlijke concert voor viool en hobo BWV 1060. En dat wordt gespeeld, fabuleus, door Café Zimmerman. Ja, dat is een ensemble en eigenlijk genoemd naar een Grand Café op de markt in Leipzig. Café Zimmerman, hoe bedenk je het? Wie zei dat klassiek saai was?

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo, BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein, BWV 1003, gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Julia Fischer speelde de tweede sonate voor vioolsolo in A-klein, BWV 1003 van Bach, Johann Sebastian Bach. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantate. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schlick. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer, bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schlick, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Onder leiding van Sir John Eliot Gardiner waren dat het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloist, en de solisten Joanna Lunn, William Towers, Paul Agnew en Gotthold Schwarz. We gaan nog even door met de gedrevenheid die vaak zo kenmerkend is voor de muziek van Bach, en wel met de tweede Engelse suite in A-klein, BWV 807, en dan gespeeld door Ivo Pogorelic. Nou, in de jaren 80 was dit een pianist voor wie de vrouwen zelfs flauw vielen. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, heeft ze nog eens voor de oude kassa van het Concertgebouw zien vechten om een kaartje, om een plaats te krijgen vlakbij die opwindende klavierleeuw. Ik herinner me ook nog eerlijk gezegd dat er een rel rond Ivo Pogorelic was. Ik meen dat was in Warschau met het jurylid Marta Argerich, die hem erg goed vond, maar hij ging niet met de eerste prijzen weg, deze Ivo Pogorelic. En toch, zoals hij deze muziek neerzet, let u maar eens op, dat is weergaloos. Ja, en de vraag is natuurlijk of het nog binnen een verantwoorde barokaanpak past. Maar het is wel zeer overtuigend. En ach, wat maakt het uit? Het is eerlijk gezegd wat jazzy. Het had ook van de handen van Keith Jarrett, de vroegere pianist van Miles Davis, kunnen komen, die ook van dit soort concerten wel gaf. Goed, in ieder geval Ivo Pogorelic met de tweede Engelse suite.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de stille week, de goede week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse, en dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok, georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig malen, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

Dit was een uitvoering van Tilge Hoechstra meine Sünde naar psalm 51 van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van de sopraan Emma Kirkby, de countertenor Daniel Taylor en het orkest was het orkest van de Theater of Early Music. En tot slot van deze indringende muziek een heerlijk licht en transparant werk. Het is een bewerking van Bach van een concert van Antonio Vivaldi voor vier violen in B klein, als concert voor vier klavercimbals in A klein. Ja, dat voerde Bach weer uit met zijn drie oudste zoons. Die waren ook klaviervirtuozen, net als hun vader. En dat gebeurde allemaal in dat café in Leipzig aan de markt, in dat café Zimmermann. En dat was in het jaar 1730. U hoort eerst het originele concert van Antonio Vivaldi dus. En meteen daarna Bachs bewerking. Hij wist toch weer zoveel te veranderen dat het gewoon wat spannender is dan Vivaldi. Tja, het is nu helemaal niet anders. Het zit hem in de ritmiek, in de lagere stemmen wat ons aantrekt, wat het net wat meer jazzy maakt dan Vivaldi. Vivaldi is heerlijk, maar we delen Maarten het Harts afkeer van Vivaldi niet. Maar Bach kent hier weer niet zijn gelijke. De uitvoering is van The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus, in B klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercymbals in A klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende.

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Pering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is zijn heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En u wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Singakademie en de dirigent al daar, dat was Karl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde, had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz. Geen blokfluiten meer. Die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäus Passie, zullen we maar zeggen. De Matthäus Passie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäus Passie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De hobo's waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäus Passie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan, een tijdje terug, naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouworkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäuspassie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem. En ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt. Maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat was het recitatief Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt en de aria Ich will dir mein Herze schenken. En dat werd gezongen door de sopraan Jo Vincent. Een opname dus uit 1939 met het Concertgebouworkest en Tonkens Koor onder leiding van Willem Mengelberg. Historische uitvoering op Palmzondag 1939. En daarom nu een joker ingezet. Dat is de uitvoering van John Budd met niet meer dan maar 10 zangers. Veel dichter bij de bron dus eigenlijk. Maar ook 2 keer zo snel. Er is geen grotere tegenstelling dan de hedendaagse uitvoering door die John Budd. In deze uitvoering is gekozen voor de grootst mogelijke transparantie en articulatie. Het moet woordelijk te verstaan zijn en u meenemen in zijn vaart. Barokmuziek moet educare en moveren, leren en raken.

Dat was de solistische, kristalheldere, maar zeker niet koude uitvoering van John Budd en zijn Unidyne Concert. Dit is trouwens niet eens de snelste geweest. De snelste, ja, die Govert-Jan Bach kent, is die van Ricardo Chailly. Die doet het in iets meer dan 5 minuten. Ja, vorige week lieten wij de klavierconcerten horen waarin Bach met zijn zoons soleerde. Nu tijd om aandacht te besteden aan de zonen van Bach. Dat gebeurt ook op vele verzoek. We zouden zo zeggen, mailt u uw commentaar of verzoeken of vragen, wat u ook maar wilt, naar bach@concertzender.nl. Dan komt het bij de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, zeker terecht. Ik zal nog een keer zeggen, bach@concertzender.nl. We hebben het dus over de kinderen van Bach. De oudste zoon was Wilhelm Friedemann. Die werd geboren in Weimar in 1710. Zijn vader was toen dus 25. Wilhelm Friedemann was een zeer begaafd kind. En om dat te ontwikkelen schreef pa Bach veel oefenstukjes, waar we nu nog graag naar luisteren. Onder meer het klavierbüchlein voor Wilhelm Friedemann Bach, waar u nu wat eenvoudige, maar leuke stukjes van hoort. Glenn Gould, die gaat het spelen. Die zingt soms mee. Zo leuk vindt hij ze. En de vraag is natuurlijk of wij dat ook zo leuk vinden.

Wel, dat was hij dan weer eens een keer, Glenn Gould. En hij zong nog zachtjes mee ook. Hij vond het leuk, constateerde wel. Dat was uit het klavierbuchlein voor Wilhelm Friedemann Bach. Wel, dit was geen dag zonder Bach voor deze dag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2, ook morgen weer. Zaterdag en zondag, dan zijn we er niet. Maar u hebt zelf wel een Bach-opname nog thuis. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach, vindt de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En dit programma wordt samengesteld en van notities voorzien door Govert Jan Bach. Ja, vandaag bevinden we ons echt in de passietijd, de tijd van de passies, de passionen. We beginnen nu met de Matthäuspassie stap voor stap te doorlopen. We hebben in de twee vorige afleveringen het gehad over de herontdekking en de uitvoeringspraktijk. En nu gaan we inzoomen op het stuk zelf en beginnen we weer met het beginkoor. Dat heeft u nu wel goed in uw hoofd zitten, ondanks de gigantische verschillen in aanpak gedurende twee eeuwen die u hoorde. Let wel, de HIP-aanpak, de Historically Informed Performance, kan veel hard maken over de stemmen, de tempi, bezetting, speelwijze, intentie, etc. etc. Maar zoals de grootmeester Gustav Leonhard vaak zei, echt weten we het niet. Kern van het beginkoor is het toen zeer geliefde kerklied, oftewel koraal, O Lam Gottes Unschuldig. Een zeer oud lied uit 1531, het begin van de reformatie. Iedereen kende in Bachs tijd melodie en tekst uit het hoofd. Het was het lied van de Goede Vrijdag, de dag dat in de middagdienst, de vesper, de Matthäuspassie werd uitgevoerd, zo tussen 1 en 5 uur. Muzikaal hoogtepunt van het jaar, met behalve de muziek van de Matthäuspassie een lange preek tussen beide delen. De Matthäuspassie duurde niet zo lang als later in de romantische aanpak en paste dus volledig in die middagdienst. U hoort nu eerst het koraal Olam Gottes Unschuldig, BWV 401, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt.

Dat was het koraal O Lamm Gottes Unschuldig, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt. Een zo bekend lied dat Bach het tijdens de eerste uitvoering van de Matthäus Passion, de eerste was in 1727, in die eerste uitvoeringen liet hij het niet eens zingen, maar alleen door het orgel spelen. De mensen moesten inwendig meezingen. De muziek moest hen bij het verhaal betrekken, innerlijke of mystieke participatie. Ze mochten niet hardop meezingen met de koralen in de Matthäus Passie, dan deden ze voor en na de Passion toch al. In 1736 schrijft hij alles nog eens keurig op en laat de tekst van het koraal nu wel zingen door een paar jonge sopranen die te slecht waren voor de koren. Maar die sopraantjes die hadden wel een bijzondere plek in de kerk, want ze zongen vanaf het zwaluwnest. Dat was een klein balkon met orgel aan de kant van het altaar in de Thomaskirche. Dit zwaluwnest, het is er niet meer, maar we hebben er tekeningen van. Kijkt u maar eens op de site van de Concertzender onder het dossier Geen dag zonder Bach. Dan zult u die tekeningen van dat zwaluwnest kunnen vinden. Dat zwaluwnest was hoog in de kerk gebouwd en was op ruime afstand gelegen, recht tegenover het balkon waar het grotere orgel en de beide koren en orkesten zaten. Het begrip het jongenskoor is eigenlijk ook een verzinsel uit de romantiek, want het hele koor bestond in Bachs tijd louter uit jongens en mannen. Het was vrouwen toen uitdrukkelijk verboden te zingen in de kerk. U hoort nu het orgelkoraal van O Lamm Gottes Unschuldig en de uitvoering berust bij Hans Fagius.

Hans Varius gaf een uitvoering van het orgelkoraal O Lam Gottes Unschuldig, BWV 1095. Een korte inleiding nu over de structuur van het beginkoor van de Matthäuspassie. Eerst komt er een intens klinkende instrumentale inleiding, gespeeld door beide orkesten, dus dat is groep 1 en groep 2. Zo'n instrumentale inleiding, dat was een vernieuwing van Vivaldi, die door Bach met verve werd overgenomen. Bij ieder concert komt eerst zo'n inleiding en dan komen de solisten. Je komt dan in de sfeer van het werk, het trekt de aandacht. Je hoort, ja, je voelt al waar het over zal gaan. Door deze inleiding worden we er als het ware aan de haren bijgesleept. Het klinkt in E mineur en dat was toen de toonsoort voor droevenis en treurnis, maar met hoop op vertroosting. We gaan horen hoe Bach dat in muziek omzet. De maat en de ritmiek spelen bij Bach altijd een zeer grote rol, zo ook hier. Als je goed luistert, dan lijkt het wel een treurmars. Met zijn klopritme in de lage stemmen. Pom, pom, pom, pom, pom. Ja, toch is het geen treurmars. Het is meer een soort slepende tred. Moeizame gang. Het is de Via Dolorosa. Of preciezer, de Via Crucis, de kruisweg. Waarop Jezus Christus het kruis moet voortslepen. De berg op, opwaarts naar Jeruzalem. Sion, in de Bijbelse taal. Want we gaan naar boven. Een uiterst zware tocht. Een tocht die ten dode voert. Je moet echter voort. Maar ja, er zit ook iets wiegends in die ritmiek. Iets wat troost en het gangbaar maakt. En dan komt door Bachs gebruik van het format van de Siciliano. Een dansvorm, een sierlijke trage dans. Ooit van Sicilië komend, zoals de naam het al zegt. Dat is altijd een 12/8 maat. En zo is de troost al haast onbewust in de noten en de maat meegegeven. Pas na ruim 1 minuut komt koor 1 met de woorden Komt ihr Töchter, helft mir klagen. 3 komt in een stijgende reeks EGB als een oproep, een appel. Maar wie vraagt eigenlijk om hulp om te klagen? Wel dat. Dat is altijd een 12/8 maat. En zo is de troost al haast onbewust in de noten en de maat meegegeven. Pas na ruim 1 minuut komt koor 1 met de woorden Komt ihr Töchter, helft mir klagen. 3 komt in een stijgende reeks EGB als een oproep, een appel. Maar wie vraagt eigenlijk om hulp om te klagen? Wel, dat is de dochter Zions,

in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van, en dat is ook de bedoeling van deze korte maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekeloets, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge Koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.